Na een week van werken, dagenlang zwoegen voor de baas. Wel tijd voor ontspanning.